Jugendzeit, Blessure-Tijd. Rob Keizer, binnengekomen op 22 met een uitgezakte wietsmoel, een ski-leraar grijns, Louis XIV haar, een slecht geschoren armsappel boven een beige turtleneck en een strakke lois. For girls und boys. Wilde eerst zelfmoord plegen door een paar wegwerpaanstekers in zijn neusgaten.

Het genadeschot. Vertegenwoordiger in het kleinvak vingerhoeden. Viel ten slotte in slaap achter het stuur. Hij kon de weg wel dromen. Gelukkig had zijn vrouw een fluistervrouw met een slijmjurk en bitterballen. Gelukkig had zijn vrouw video. Dus opnieuw verrekt

blessuretijd. Slapen, afgeslacht. Honkballer neergeknuppeld. Ballenjongen doodgeschoten. De hippie ontmanteld. De trek gespaard. Blessuretijd. Jugendzeit. De brandweerman hield op met roken en begon te spuiten. Jugendzeit. Blessuretijd. De tandarts op het booreiland heeft de zee plaatselijk verdoofd. Jugendzeit. Blessuretijd. Ik was klant in de smekspot van de ster, sliste junk op de hukstoep. Blessuretijd.

blessure tijd. Uit dat geluid. Klak. De bison met pech staat in Artis. Klak. Een close-upje voor de lippenlezer. Een slonzige vrouw loopt over vijf aangelijnde hondjes te bazen met een bestraffende stok.